0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS bestolen tijdens de presidentsverkiezingen 4 jaar geleden. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid de afgelopen jaren 220 miljoen gegevens buitgemaakt, gaande van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens, om op die manier de politiek in zijn land te beïnvloeden. Hij gaat naar eigen zeggen documenten openbaar maken die dat bewijzen. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. En de aanvallen van de VS op Iran zitten er weer op voor vannacht, dat meldt het Amerikaanse leger. Gisteren nog viel de VS Iraanse luchtafweer en bewakingsinfrastructuur aan. Volgens Iran ook een treinstation en een luchthaven. Iran reageerde dan weer met aanvallen op Amerikaanse doelwitten in Bahrein, Kuwait en Qatar. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23. Nee.

0: zomer van Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio. Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Mannekes,
3: Pompie,
2: vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur 's avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen, waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows, allemaal met 1 inkomticket. Tickets op technopolis.be.
9: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 7 uur.
4: Een goedemorgen. Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die werd ingevoerd tijdens corona. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Je hoort politiek journaliste Fleur Mees.
5: Om die wegdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
4: Minister Frank van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw naar de dokter sturen om te zien of ze wel terecht thuis zitten. Het agentschap Natuur en Bos trekt naar de rechter voor de natuurbranden in het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg woensdagavond. Dat meldt bevoegd minister Broens. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de branden mogelijk werden aangestoken. Het parket onderzoekt de zaak. Intussen blijft code oranje voor brandgevaar van kracht in de natuurgebieden. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
6: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
4: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En de regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond: de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En we hebben nog nooit zoveel genetflixt. In de eerste helft van dit jaar zo'n 97 miljard uur. Dat heeft Netflix zelf gelost. De vraag is of we al die uren ook effectief gekeken hebben, want vaak staat Netflix ook gewoon op terwijl we andere dingen aan het doen zijn. In elk geval, de meest bekeken film was War Machine. De populairste serie was His and Hers. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
2: Live music matters. De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

It's a beautiful day. Open deuren, intrappen met Bono. Het is vrijdag en je luistert naar Willy. Dat spreekt wel voor zich, denk ik. 10 over 7, goedemorgen. Het is vrijdag 17 juli. Dit is Admiral Freebie.

0: 7:15 op deze vrijdag, de 17e juli. Het is de laatste keer dat je met mij opstaat deze zomer. Vanaf maandag is Jan weer trouwe post voor de hele rest van de zomer. Als het dus klinkt alsof ik aan het uitbol ben richting vakantie, dat kan kloppen. Ik heb mijn teenslippers al aan. Nee, dat is niet waar. Ik ga in elk geval niet de weg op dit weekend, want het wordt een zogeheten zwart weekend op de Europese wegen. En toeval of niet, dit weekend is ook weekend 1 van Tomorrowland. Op de affiche van Tomorrowland werkelijk niets dat jou interesseert, geloof me. Wel opmerkelijk, voor het eerst in al die jaren zal Tomorrowland dit jaar doorgaan zonder Dimitri Vegas en Like Mike. Het gaat blijkbaar niet zo goed met Mike. Die gaat wat aan zichzelf werken. Dat zat er inderdaad aan te komen. Dat zag iedereen gebeuren. Maar goed, het thema van Tomorrowland dit jaar, dat weet je, dat is Conscientia.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: De Gentse feesten die starten ook vandaag trouwens. Ik probeer het programma eens te bekijken. Er is geen beginnen aan. Als er iemand een gouden tip heeft om een parcours uit te stippelen voor de Gentse feesten, laat zeker weten. De Vlasmarkt na middernacht, dat weet iedereen natuurlijk. Maar wat doe je voor middernacht in Gent? Laat gerust weten in de app. En hoe raak je wijs uit dat programma? Dat wil ik vooral weten. Dag 1 van Rock Herk vandaag. Sons, Sylvie Kreusch, de Libertines, Amen Ra, ze spelen vandaag. En er is ook een mini Willy personeelsfeestje vandaag, want Dressed Like Boys speelt vandaag op Rock Herk met onze Giel op de bas. En Ronker speelt er ook vandaag. Ronker, de band van onze staalhartman Jasper de Petter, verbroederen dus op Rock Herk en voor het podium verzamelen van Dressed Like Boys en Ronker. Morgen op Rock Herk, High Viz, Psychonaut, Channel Zero en de Manic Street Preachers.
1: De zomer van Willy.

Hopla, beste band ter wereld, schrijft Jonas in de app. We zijn met twee Jonas die die meningen hebben. Ah ja, wie was dat dan misschien? Bad Religion natuurlijk. Dit is de solo van Bono die we net nog hoorden. Dit is Inhaler.

0: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen.

0: tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
1: Nu bij Aldi, een promo met Pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM, kleurt je dag.
5: Zijn de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
6: Ah ja, met no-cap gourget, wajo, worstjes en slee samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké.
6: Waarom neem jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
4: de Vos Lemmes. Music matters.

0: Everything's Alright. Life's What You Make It van Talk Talk.
1: De zomer van Willy. Live music matters.
0: Het is vrijdag vandaag. Je bent straks weer welkom op ons terras in Leuven. De laatste snikhete zomerdag voorlopig. Snikkenheet. Verkoeling vind je in Leuven aan M met een drankje en met een muziekje. Iwijn en Annelies, dat zijn de Willy DJ's die voor jou vandaag de beste plaatjes spelen. En vanmiddag ontvangt Iwijn Team Creeps. Die komen een sessie spelen, gratis en voor niks, op ons terras. Rond 1:15 zal dat zijn vanmiddag. Team Creeps, trio uit Gent. En voor ze aan de Gentse feesten beginnen, komen ze naar Leuven, naar ons terras. Als je zin hebt, je bent meer dan welkom. Een live sessie van Team Creeps. Rond 1:15.
1: Dit is de zomer van Willy. Live music matters.
0: Koffietje extra nodig, denk ik. Dit zijn Team Creeps, No Show.

0: volgende donderdag in de tuin van M. Gratis en voor niks. Hi, hi. Met in het voorprogramma Siska, Siska.
1: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

Er zijn nog een aantal Willy-buikjes aan het naschudden van gisteravond. Comedyavond was het, hè, in de tuin van M met David Galle, met Gunther Lamoot en met Iwijn Segers. Er is elke donderdag iets te doen, dat weet je. Dinsdag ook trouwens, nu dinsdag. 21 juli is er een rock- en rommelmarkt in de tuin van M. De hele dag lang ben je daar welkom. En donderdagavond een gratis concert van Hi Hi. Dat zei ik al met deze Siska Siska in het voorprogramma. De

A Walk to the Park. Dat is de quizvraag ook vandaag. A Walk in the Park met drie letters. De tip is hoofddeksel. Je kan zo'n hoofddekseltje winnen als je het stuurt in de Willy app. Kom op, die laatste pet die moet voor jou zijn. Laatste pet, wat? Nee, maandag is jammer weer. Jan met de pet. Oei, heb ik nu pet gezegd? Oei.

0: live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi, gratis in de tuin van M. Leuven, de zomer van Willy.
1: Live music matters, Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Zo'n 18.000 Belgen leven tot aan hun pensioen op de ziekenkas. En dat door een eenmalige maatregel die ingevoerd werd tijdens de coronapandemie. Dat blijkt uit cijfers die N-VA opvroeg. Het gaat om langdurig zieken die op controle moesten, maar door de hoge druk in de ziekenhuizen toen permanent werden thuisgeschreven. Politiek journaliste Fleur Mees.
4: Om die werkdruk tegen te gaan, heeft een hoge commissie van het RISIF toen beslist om in één keer bijna 30.000 Belgen die langdurig ziek zijn tot hun pensioen thuis te schrijven. Mensen waarvan denken dat de kans vrij klein is dat ze weer aan de slag zullen gaan, zonder dat ze nog één keer moesten langsgaan bij een arts die moet controleren of ze toch niet terug aan het werk kunnen gaan.
3: Bevoegd minister Van den Broeke wil die mensen nu toch opnieuw op controle laten komen om te zien of ze weer aan het werk kunnen. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
5: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
3: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. En er loopt een onderzoek naar een medewerker van Trump, dat meldde Amerikaanse media. De man zou bijna 90.000 euro hebben verdiend door te gokken op welke woorden de president zou gebruiken in zijn toespraak. Klein detail, hij bediende zelf de autocue van Trump, waar de speeches op geprojecteerd worden, zodat Trump ze kan aflezen. De man wist dus wat Trump zou zeggen. De regering van de Falklandeilanden is teleurgesteld over het Argentijnse spandoek op het WK voetbal. Daarop stond, de Falklandeilanden zijn van Argentinië. De spelers toonden dat spandoek na de overwinning tegen Engeland. In de jaren 80 voerden Argentinië en Groot-Brittannië een oorlog over die Falklandeilanden, waarna het Brits grondgebied werd. De Argentijnse ploeg riskeert nu een boete van de FIFA omdat politieke statements verboden zijn. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte uiteindelijk toch en nu dus een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
2: Live music matters.
0: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

Pressure Building van Muse. Zometeen is dan de Black Box Revelation en Escobar en Heather Nova nadien. Eerst prachtig nummer van Jeff Buckley om je weekend nu al vroegtijdig, voortijdig in te zetten. Kom op.

mooi liefdesliedje van Escobar en Heather Nova. Someone New. Even de keel schrapen dan. En ons klaarzetten voor een van de coolste gitaarlicks van de voorbije... Hoe oud zou dit nummer zijn? Even kijken, 2003. Van de voorbije 23 jaar.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruytgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.

0: de duivels.
1: De zomer van Willy. Willy.
0: Die zijn naar huis, naar Sylvie Kreuze en Romy Elvis. Die blijven nog even in de playlist met Kiss the Grass. Die herwerking van dat nummer van Allee, Allee, Allee, Allee, Allee, Allee. Het is vrijdag 17 juli 2026. Ron Ashton, de gitarist van The Stooges, die stierf op zijn 60ste in 2009. Maar mocht hij nog leven, dan zou hij vandaag 78 jaar worden. Elke reden is goed, je merkt het, om de Stooges nog eens van onder het stof te halen. Wat Ron Ashton vooral zo geniaal maakte, is zijn doortastendheid, eerlijk. Het lijkt of hij nauwelijks gitaar kon spelen, toch? Tijdens het maken van No Fun, nummer dat we gaan spelen, was iedereen in de band zo stoned als een garnaal in een steeds opwarmende Noordzee. En het is aan de gitaarsolo van Ron Ashton vooral te horen aan het eind van het nummer. Die ene noot die hij maar blijft spelen tot het einde der tijden. En een Iggy Pop die staat te shouten dat het geen naam heeft. Geniaal nummer is dat van de Stooges. Ron Ashton zou dus vandaag 78 geworden zijn.
1: Dit is
2: de zomer
1: van Willy.
2: Live Music Matters.

Geniaal. En vandaag zou hij 78 geworden zijn. Ron Ashton van de Stooges. Willy. Herk de Stad, daar moet je vandaag zijn. Voor onze Giel en voor Jelle den Turk. Samen Dressed Like Boys.

Als je van de hitte houdt, geniet ervan vandaag. Hè. Morgen wordt het 10 graden frisser, dat heb je wel gehoord, neem ik aan. Lakens een keertje verversen vanavond misschien, wat denk je? Sowieso een goed idee. Naar ademhappen noemen we dat. Vanaf morgen kan het. We kunnen al eens oefenen nu met Fontaine's DC. Dit is Starburster. Goedemorgen.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je Maidelijzen-app of op delijzen.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delijzen.be/superplus. Delijzen. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delijzen-winkels gewoon open.
2: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 9 uur.
4: Goedemorgen. Het wordt vandaag een drukke dag op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie. De kans op files is dus bijzonder groot. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting het zuiden, naar Frankrijk, Italië en Zwitserland, maar ook richting Duitsland en Oostenrijk. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. China heeft de VS de afgelopen jaren bestolen. Dat heeft Amerikaans president Trump gezegd in een toespraak. Volgens hem heeft de Chinese overheid zo'n 220 miljoen gegevens buitgemaakt. Trump noemt het de grootste verkiezingsdiefstal uit de geschiedenis.
5: The People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. 220 miljoen US voter files.
4: Het gaat dan van namen en partijvoorkeuren tot contactgegevens. Trump beweert al jaren dat Joe Biden de verkiezingen in 2020 onterecht won. Hij gaat die documenten nu vrijgeven om dat te bewijzen. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die rook is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK gespeeld in New York. Ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. En opnieuw slecht nieuws voor ex-wielrenner Stig Broeks. Hij is gevallen met de bakfiets en brak zijn heup. Dat heeft hij op zijn Instagram gezet. Broeks was profrenner, maar kwam in 2016 zwaar ten val en belandde in een coma. Volgens de dokters ging hij nooit meer kunnen stappen. Dat lukte hem uiteindelijk wel en dus nu een nieuwe tegenslag. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken, met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
3: Live music matters.
2: De zomer van Willy, Nellis de Kaluwe.

Ik weet niet of je de wedstrijd gezien hebt tussen Engeland en Argentinië. Mick Jagger die zat in het publiek in het stadion. Zijn gezicht sprak boekdelen, zeker aan het einde van de wedstrijd.

0: de Caesars en Jerk It Out. Ik weet niet wat je plannen zijn vandaag. Je bent meer dan welkom in Leuven, dat weet je. Het is vrijdag. Ons terras is voor geopend, verklaard vanaf een uur of 11. En dinsdag ben je ook welkom.
1: De zomer van Willy.
0: Maar dan in de tuin van M. Het wordt een stuk aangenamer rommelmarkt weer. We doen een rock- en rommelmarkt met Willy. Heel wat verkopers komen hun beste spullen verkopen. Barboek komt boeken verkopen. El Mono Pintado Records en Vinylscan zullen er staan met bakken vol met vinylplaten. Dus als je op zoek bent naar iets specifieks. Luc Jansen die zal ook een plekje in onze tuin krijgen met zijn persoonlijke platencollectie. Onwaarschijnlijke kans lijkt me dat om daar eens in te snuisteren en iets geniaals mee naar huis te nemen. Betreden op eigen risico staat er op die platenbakken van Luc. Dus je bent gewaarschuwd. Als je een tattoo wil en je weet niet wat, je hebt nog tot dinsdag tijd. En misschien denkt Tattoo Jaja wel mee na over wat er op jouw bil, bips, bovenarm, biceps mag komen. Het kan allemaal op de rock- en rommelmarkten van 10 uur tot 5 uur. En om 12 uur zijn er gratis frietjes voor de eerste 500 bezoekers. Dankzij Bozuwe, die komen gratis frietjes bakken in de tuin van M op onze rock- en rommelmarkt.
1: De zomer van Willy.

0: Ze zijn zich volop aan het klaarstomen voor hun concert op Pukkelpop en voor een tour door de UK dit najaar. Blue Eye. My Kind of Women, My Kind of Woman van Blue Eye.
1: Christopher Nolan.
2: No one could stand between me and home.
1: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
3: Let's go!
1: The Odyssey, nu in de bioscoop.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
5: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
4: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

Twee absolute grootheden uit de muziekwereld. David Byrne samen met Brian Eno in T-shirt. Music matters. Music matters. Yeah. Willy. Als je die nieuwe single van Queens of the Stone Age nog niet gehoord hebt, niet weglopen. Komt er zo aan.

Ook roodharige rocksterren fade to grey. Ze worden ouder en ze worden rustiger, ze worden kalmer. Gaat zeker op voor Josh Homme van Queens of the Stone Age. Hun Catacombs Tour vorig jaar in Parijs en in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen deed het al vermoeden. Ze gaan de rustige tour op. En dat is ook te horen op hun nieuwe single. Josh Homme wordt hierbij gestaan door country-artiste Nicky Lane. Dit is Easy Street.

amper 21 gezien, maar wel een revelatie in vele tienerharten. En binnenkort op het podium op Pukkelpop. Ik heb het over Somber, My Body Isn't Ready.

0: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
1: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
2: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
1: Koers? Hoe koers?
2: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
3: VTM, kleurt je dag.
4: Wat was dat?
5: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
4: Flashy.
5: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize, mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
6: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: De zomer
9: van Willy.

voor 10 met Depeche Mode, People Are People. De zomer van Fiji. Ze gaat spelen op de Lokerse feesten. Ook op Dranouter gaat ze het beste van zichzelf geven. Maar vanmiddag komt Emmy Dark eerst aperitieven op ons terras aan M in Leuven. We moeten haar niet meer voorstellen, toch, Emmy Dark? Een dijk van een stem. Ze ziet eruit als een engel. En ze klinkt eigenlijk ook zo. Vanmiddag rond 4:15 kan je Emmy Dark zelf komen bewonderen. En haar gitaar of haar piano, dat weet ik eigenlijk niet. We zullen allebei maar voorzien. Live spelen komt ze sowieso en dat wordt een prachtig moment, dat weet je nu al. 4:15 op ons terras, Emmy Dark live. Live music matters.

als je er niet geraakt vanmiddag. Zet gewoon de radio luid. Of probeer alsnog te geraken. Er is vast wel een vergadering of een meeting die je kan verschuiven.

stapeltje goede platen, toch? Vandaag hulde aan onze muziekman Kevin daarvoor. Zo meteen is het weer aan jou. Tussen 10 en 11 kies je de muziek zelf. Dan gaat Kevin liters koffie drinken. Straks is Iwijn er voor jou in Leuven. Annelies die is er ook vanmiddag. En maandag is Jan hier weer op post. De rest van de zomer gaat Jan samen met jou opstaan. Ik duik skankend de vakantie in. Ik wens jou een heerlijke zomer. Misschien komen we elkaar wel eens tegen op ons Willy-terras daar in Leuven. Of in de Willy-tuin komende dinsdag. Nationale feestdag op de Rock en Rommelmarkt. Hoe dan ook, geniet van die zomer. Voilà, zie, daar ga ik. Skankend de horizon tegemoet.

0: kaartjes voor de eerste 500 Willys dankzij Bossuet. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 10 uur.
3: Een goedemorgen. Het wordt een zwart weekend op de weg, want veel mensen vertrekken op vakantie en dat betekent dus files. Mobiliteitsorganisatie VAB waarschuwt vooral voor wachttijden op snelwegen richting Italië en Zwitserland en natuurlijk ook richting het zuiden. Jan Kreten.
4: In Frankrijk zijn dat de grote assen richting de Middellandse Zee. Dat land is de kust, Normandië, de Alpen. Wij zouden toch adviseren om zaterdag te vermijden. Dat wordt echt de zwaarste verkeersdag. Zondag gaat meestal de beste reisdag zijn van het weekend. Gebruik apps zoals Waze om te zien hoe het op je route gaat zijn. Hè.
3: Ook richting Oostenrijk en Duitsland zal het aanschuiven zijn. In de berggebieden kan er extra hinder zijn door zwaar onweer. Er hangt een dikke rookwolk boven New York. Die is afkomstig van de bosbranden in Canada en is dan naar het zuiden gewaaid. Inwoners moeten ramen en deuren dicht houden, omdat de luchtkwaliteit daardoor bijzonder slecht is. Het is te hopen dat het daar opklaart tegen zondag, want dan wordt de finale van het WK voetbal gespeeld in New York. En ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft een testvlucht van de Starship-raket moeten stopzetten. Dat liet topman Elon Musk weten op X. Bij de lancering waren er enkele motoren die niet startten. Het ging om de 13e testvlucht van Starship. Over een paar dagen willen ze het opnieuw proberen. SpaceX wil met die Starship uiteindelijk naar de maan en naar Mars. We krijgen een droge dag met afwisselend zon en wolken met temperaturen van 22 graden aan de kust tot 28 in het binnenland. In de Ardennen is er kans op een onweersbui. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: Dit uur bepaal jij de muziek op Willy. Willy.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus...

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
5: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
5: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
6: 20% korting op alles.
5: En zelfs 25% voor B+-leden.
6: Want zelfgemaakt
5: is slim bespaard.
6: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
7: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
8: Van 10 tot 11
9: kies je de muziek zelf.
8: Wil jij ook mee de muziek kiezen op Willy? Download dan snel de Willy-app.

0: Dit was de laatste plaat. Maandag vanaf 10 uur kan jij weer de muziek kiezen. Download snel de Willy-app.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Vandaag
2: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
1: En het is nog nee tegen BTW.
2: Weten we.
1: Maar niet voor iedereen, hè.
2: Weten we.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
2: Weten we.
1: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
1: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
2: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op deleize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op deleize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met deze week tot 50% korting op zomerse mode en tot 30% korting op kampeerspullen. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 11 uur.
10: Goedemorgen. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens heeft misbruikt, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
11: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers, maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan, dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
10: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. De helikopter die in april vorig jaar in de Hudsonrivier in New York crashte, is vermoedelijk gebotst met ganzen. Dat blijkt uit een verslag van de Amerikaanse Transportveiligheidsdienst. Bij die crash kwamen 6 mensen om het leven, onder wie ook de topman van het Duitse elektronica-bedrijf Siemens. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: Live van op het Willy Terras
9: in Emleuven.
0: Willy.
9: Live music matters.
12: Welkom op het terras.
0: De zomer van Willy.

CCR en Fortunate Son om de zomer van Willy te beginnen live op het terras van M. Leuven. Het is hier lekker fris, echt waar, kom gerust af voor een koffie of iets anders. Je kan mij bezichtigen, niet voederen, het is nog iets te vroeg. Maar je kan er wel bij zijn als je wil. Teen Creeps komt straks langs, binnen een uur is dat, of iets langer nog. Die komen hier van Jetje geven, dus daar kan u ook bij zijn. Ik heb natuurlijk ook goede muziek, Isaac Rue bijvoorbeeld, met Young Hearts. En daarna Ash met Which One Do You Want?

Ierse Ash is al van 94 of 95 bezig met deze prachtige rockmuziek. Maar dit was nieuw werk van vorig jaar. Which One Do You Want? Met een herkenbare Johnny Marr-eske gitaar. Maar dan niet gespeeld door Johnny Marr, maar wel door Ash. Dit is ook uit de jaren 90. Jamiroquai en Virtual Insanity.

0: Zeg de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Wat gooien we straks op de barbecue?
1: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
0: Een goeie visje.
1: Of een lekkere langoustine.
0: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is
3: De Vos Lemmes. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. De zomer van Willy. Iwijn Segers.

trots is de plaat gedaan. Omdat we hier natuurlijk al aan het voorbereiden zijn voor een band die live komt spelen. Teen Creeps. Maar dat is pas voor binnen een uurtje, hoor. We gaan nog andere dingen doen. We gaan nog quizzen, bijvoorbeeld. Maar daar roep ik straks voor op. Ik geef u eerst Ginzu, een Waalse band, die terug is van weg geweest. Want rond de Nilies, rond 2000, waren die wel populair. Zelfs in Vlaanderen. Ja, het kan, hoor, voor een Waalse band. Maar nu zijn ze terug met Snow White.

Je weet het misschien al, maar we hebben hier elke dag bands over de vloer. Vandaag is dat 10 Creeps binnen een uurtje ongeveer. En ik kan al verklappen dat maandag Bad Eyes komt. Dat is een van mijn favoriete indie bands van de laatste jaren. Ze zijn weliswaar van de Denderstreek, ik denk zelfs van Ninove, maar dat nemen we er gewoon bij. Bad Eyes speelt heerlijke slacker rock. Ik ga het al eens draaien voor jullie. It's not real. Maar maandag zijn ze hier dus live. Bad Eyes op Willy.

0: voor de eerste 500 Willys. Dankzij Bossuet, de zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
3: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo 2 plus

Hoort u het ook soms fluisteren dat R.E.M. wel eens een reunie zou kunnen houden? Ja, dat wordt gefluisterd hè, in de wandelgangen. En Michael Stipe heeft er blijkbaar toch zin in, want die heeft solowerk uit. Dat was geen solowerk wat u net hoorde. Nee, dat was Imitation of Life van R.E.M. zelf. Elke dag quizzen wij hier op het terras van M. Leuven. En straks is het weer zover, de M-quiz. Want we zitten bij het museum in Leuven. Museum M. Vandaar. Of zou er nog een reden zijn? Wie weet dat het de M-quiz heet voor nog een reden. Jij kan meedoen, je kan dan eventueel een sticker winnen, maar ook een totebag van Willy. En zelfs bij 3 juiste antwoorden een Willy Marcelleke. Dan moet je nu in de app M-quiz sturen en telefonisch bereikbaar zijn. Zowel nu als om 11:45. Ik geef het maar even mee, want ik wil jou beter leren kennen voor ik met je quiz. Sturen in de app M-quiz en wie weet... pik ik jou eruit? La.

Dat is nog lang niet het geval bij ons, hoor. When the curtain falls, wij doen nog door tot en met 21 augustus, als ik mij niet vergis. We sluiten trouwens af op 20 augustus met Sans, een concert van Sans in de tuin van M. Leuven. Daar moet u bij zijn. Ik heb er nog twee prachtexemplaren voor u. The Smiths en The Tragically Hip. En dan is het alweer 12 uur.

Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Meer info op telenet.be.
1: Go Yellow!
2: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Leerbergen.
5: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, dat is zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het bouwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periodes waar de meeste mensen vakantie hebben.
4: En dan zijn er natuurlijk ook nog de last-minute beslissers. En tijdens de hittegolf eind juni zijn 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Dat blijkt uit geüpdate cijfers van Cienzano. Het was daarmee de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Ook in andere Europese landen waren er opvallend meer sterfgevallen. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. Er zijn geen harde bewijzen dat China verkiezingsgegevens misbruikt heeft, dat zeggen experten. De documenten die dat moesten aantonen bevatten amper nieuwe informatie. Amerika-kenner Peter van Aalst.
6: We weten dat China gegevens heeft verzameld over kiezers, maar er is geen enkel bewijs, ook niet in die documenten, dat China daar ook iets mee heeft gedaan, dat er manipulatie is van stemmen, wat natuurlijk veel moeilijker is. En je kan gegevens verzamelen over kiezers, maar ook dan die verkiezingen manipuleren is nog heel wat anders.
4: China ontkent de beschuldigingen van Trump. Volgens hen zijn het pure verzinsels. En over iets minder dan 4 uur start in Gent de 183ste editie van de Gentse Feesten. Voor wie nu uit de lucht komt vallen, dat is een 10-daags feest in de Gentse binnenstad. Met dit jaar bijna 3500 activiteiten op het programma. Om 4 uur is er het openingsfeest, met verschillende stoeten die vertrekken in de Gentse wijken en samenkomen in het centrum. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
2: Live vanop het Willy Terras
3: in Emleuven. Live Music Matters.
2: De

Een beetje sfeer scheppen met Otis Redding. Sitting on the dock of the bay. Hier op het terras van M. Leuven. En u kan erbij komen, want straks is er het stevigere werk van Teen Creeps. Weliswaar met een akoestische gitaar deze keer. Maar we moeten ook nog quizzen. En dat zal met iemand wiens naam met een M begint zijn. Wat een toeval. Of niet, de M-quiz zometeen na Razorlight en Lenny.

0: De M-quiz.
1: Als ex-bibliothecaris ga ik graag alfabetisch te werk. Want na de L van Lenny Lenny is het tijd voor de M van Hallo Miranda.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Jij mag meedoen met de M-quiz, niet omdat je naam met een M begint, maar het is wel een leuk toeval.
2: Ja, hè? Heel leuk.
1: Je bent al een paar keer bij ons hier in Leuven geweest, hè?
2: Ja, vorige week donderdag en gisteren ook. En dat was telkens heel fijn.
1: Dus je was er gisteren bij de comedyavond?
2: Ik was erbij, ja. Ja. Het was bijzonder.
1: Vertel, wat was er zo bijzonder?
2: Ja, ik ken beide comedians natuurlijk. Ik moet wel zeggen, Gunther Lamoot was speciaal. Hij was goed, maar speciaal. Ik heb het ook gemerkt aan de rest van het publiek. Je moet het smaken, ik zou het zo zeggen.
1: Je moet het smaken. Het is natuurlijk ook in open lucht. Geen sinecure voor een comedian.
2: Nee.
1: Zeker niet als je wat het absurdere werk brengt zoals Gunther. Maar ik heb er zelf ook wel erg van genoten.
2: Ja, het was heel goed.
1: Super Miranda, ik ga met jou quizzen. Wie weet win jij een Willy Marcelleke? Zal jou dat staan of is dat voor iemand van het gezin?
2: Ik vrees dat ik dat ga doorgeven aan een van de kinderen, maar misschien dat ik het eerst zelf eens ga aanpassen.
1: Dat is goed. Bij 3 goede antwoorden win je een Marcelleke, maar ook een toadbag en een Willy sticker. Heb je maar 1 juist antwoord, dan is het enkel de sticker. Maar bij 2 juiste antwoorden wel de toadbag. Je gaat voor de 3 juiste antwoorden, denk ik.
2: Ik doe mijn best, hè. Ja. Geen ongemakkelijk te zijn, dus.
1: Ah ja, ik zie dat vandaag inderdaad extra moeilijk is. Ik weet ook niet goed waarom, maar ik ga ervan uit dat je een goede quizzer bent.
2: Laat ons beginnen.
1: Ja, wat is de achternaam van de zanger van Queen? De zanger Freddie van Queen, zijn achternaam.
2: Freddie Mercury.
1: Dat is... Juist, je hebt al een sticker.
2: Oef, ja, dat is goed. Dank je.
1: Nu komt er een moeilijkere vraag en daar hoort ook een fragment bij. Wie hoor je zo meteen? Ze waren als... Eerst waren ze gekend onder de naam Homemade Sister. Het zijn 2 dames. Wie horen we hier?

0: Weet je dat, Miranda?
1: Is dat heim of heim? Of spreek je dat uit?
0: Ja, dat is een goede gokje, ja? Omdat dat drie zussen zijn. Maar het is niet heim, het is van langer geleden. Ja. Je krijgt nog een kans van mij, maar je hebt het niet herkend, hè?
1: Nee, ik dacht de sound te herkennen, maar nee, dan weet ik het niet.
0: Ik vond het een goede gok, maar helaas...
1: Oh.
0: Het was niet heim, het was Magnapop.
1: Oef, nee, dat had ik niet geweten. Okay.
0: Nee, die komen nogthans af en toe eens langs, in het Leuvense ook. Ze hebben nog in Tepo ooit gespeeld. Af en toe komen ze naar België, maar dat heb je gemist. Mm. Goed, je hebt nog steeds een sticker, maar wie weet ga je voor die toteback nu met de laatste vraag. Hoe heet een kleine witte hond dat dezelfde naam heeft als een chocoladesnoepje?
1: Nou, Malteser.
0: Malteser, zegt Miranda.
1: Mm-hmm.
0: En dat is goed. Proficiat.
1: Oh, super. Dank je.
0: Ja. Dus alsnog een toteback binnengerijfd. Daarin zit van alles, hoor. Onder andere een sticker, maar ook een pet van Willy. Dus dat is toch wel fijn, hè?
1: Ja, dat is heel fijn. Oké, dankjewel.
0: Dankjewel, Miranda, om mee te doen. Kom je volgende donderdag ook? Dan komt Hi Hi hier spelen.
1: Ik ga een weekje overslaan, maar dan kom ik zeker nog eens langs.
0: Oké, super. Dan zien we elkaar dan. Dankjewel, Miranda. Het wordt opgestuurd, die toteback.
1: Oké, dankjewel. Dat is goed.
0: We gaan luisteren naar Magnapop. Luister goed mee, hè? Dan weet je het voor de volgende keer.
1: Ja. Fijne middag, hè?
0: Ja, voor jou.
1: Dank
0: ook. Dag.
1: Dag.

0: Attention luisteraars. Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patat, dat is Tom Bonen die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
1: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
0: Koers? Hoe koers?
1: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
2: VTM, kleurt je dag. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Fantasialand. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
3: Wat was dat?
4: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leijze-app of op deleijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli €5 korting bij aankoop vanaf €50.
3: Flashy.
4: Voorwaarden op deleijze.be/superplus. De Leijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leijze-winkels gewoon open.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Algorithmic Kings van Ramkot. Zometeen, het is te zeggen, binnen een kwartier is Teen Creeps bij mij te gast. De betere indie band, zeg maar. Op het terras van M. Leuven. Je kan erbij zijn, je kan ze hier live bewonderen. En via de radio gaat het ook natuurlijk, hè. In afwachting heb ik nog Prince, maar ook Snow Patrol.

Altijd gek met die twee hier. Snow Patrol, reaching out to you. Binnen exact 10 minuten is Team Creeps bij mij te gast. Maar eerst nog Kings of Leon en zelfs Deep Purple. Het kan niet op.

0: mannetjes.
1: Pompie.
0: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
0: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
0: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
0: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
0: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
2: Naar Gamma.
0: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
3: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
4: Kruidvat gaat deze zomer voor vitaminiprijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Van Christopher Nolan.
7: No one could stand between me and home.
6: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
8: Let's go!
6: The Odyssey, nu in de bioscoop.
9: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
10: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

0: De meest herkenbare riff die er bestaat op gitaar. Maar in de koptelefoon ben ik vooral naar de bas aan het luisteren. Die is ook niet te onderschatten. En daar kan ik het misschien even over hebben met begenadigd bassist, maar ook producer. En vandaag ook te horen op de gitaar. Bert Vliegen van Teen Creeps staat hier bij mij.
1: Hey.
0: Dag Bert, ja, ik hoor het nu, dat is toch echt een hele goede bas.
1: Ja, dat was me ook, ik was ook in de tijd luisteren, ja, ronkt lekker.
0: Ja, want die gitaarriff zijn we beu.
1: Zeker, ja. Ik ben er wel net achter gekomen dat onze gitarist Joram die riff niet kan spelen. Terwijl ik dacht dat elke gitarist die wel kan spelen.
0: Ja, dus daarom wil jij er niet bij komen.
1: Hij zit zich echt te schamen.
0: Oké, maar het kan nog, hè, tegen de volgende show.
1: We hebben nog een half uurtje tot het tweede nummer dat we mogen spelen. Ah, misschien doen we een cover.
0: Ja. Teen Creeps is hier bij mij en ik ben er heel blij mee. Een van mijn favoriete Belgische indie-bands van de laatste jaren. Jullie album is bijna een jaar oud.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oud en oud.
1: ja, inderdaad.
0: Het is hier met de woordspeling.
1: Ja, sorry, ik was niet helemaal mee. Maar dat klopt, ja.
0: Today is the day.
1: Ja, klopt. Onze derde plaat al.
0: Maar ja, en gaan jullie daar iets voor doen, verjaardagje?
1: We gaan in het najaar nog wat shows spelen, onder andere 15 oktober in de Kafka.
0: Dus dat is altijd een hele leuke plek om te spelen.
1: Zeker, en dat is ook samen met Feverchild, ook een heel goede band.
0: Dus ah, fijn.
1: Leuke avond.
0: Dat is 15 oktober in de Kafka in Antwerpen. Wat ik jou nog wou vragen, Bert, komt er ook nieuw werk binnenkort van Teen Creeps?
1: Voorlopig zijn er nog geen concrete plannen, maar het plan is om daar wel snel over te beginnen na te denken.
0: Oké. Okay. Jij produceert dat dan ook zelf?
1: Nee.
0: Ah, nee.
1: Helemaal niet. Nee. Dat zou wat dubbelop zijn. Dan hebben we een hele goede vriend van ons, Jesse Maas, zelf een begenadigd gitarist, die dat altijd voor ons opneemt. En dan doet dat heel goed.
0: Jullie zijn nog altijd een trio.
1: Yes, klopt.
0: Maar vandaag is Ramses er niet bij.
1: Nee, Ramses en zacht spelen is meestal niet zo'n goede combinatie.
0: Dus daarom heet hij ook Ramses.
1: Inderdaad. Dus we hebben hem meestal thuis gelaten voor de burenrust een beetje te respecteren.
0: Het is ook ver, hè, Leuven?
1: Zeker.
0: Maar jullie zijn er geraakt en jullie waren erg op tijd.
1: Inderdaad, ja. Ruim op tijd. Met dank aan het bouwverlof en de Brusselse ring die meewerkte.
0: Ja, vandaar. Oké. Jullie gaan iets spelen voor ons. Mm-hmm. Daar is een apart verhaal bij, want er is ook een clip van welk nummer?
1: Het nummer heet Anywhere. Dat is de single van de laatste plaat. En we hebben een heel leuke videoclip opgenomen vorige zomer bij de Modelsporen Vrienden van Brugge.
0: Okay.
1: En dat is een gigantisch landschap vol met modeltreintjes, waar dat de regisseur Jonas Hollevoet ons dan heel vakkundig een soort van in heeft ge... effects, ja, zo wat ingeplaatst, waardoor het lijkt alsof wij
0: reuzen zijn.
1: Juist op schaal, mee aan het rocken zijn op de stationnetjes en zo.
0: Oké, dan moet ik checken. Dat zien we op de site of dat vinden we gewoon?
1: Die vind je op YouTube en op onze sociale media kanalen en zo.
0: Oké.
1: Een huzarenstukje van Jonas.
0: Ja, en zeg het nog eens hoe het nummer heet, sorry hoor.
1: Anywhere,
0: dat moeten we checken. Teen Creeps, Anywhere, intikken op YouTube en je vindt het. Maar je kan het ook nu live horen hier op het terras van Leuven. Bert, zet je maar bij Joram, want we gaan er nu meteen naar luisteren.
2: De zomer van Willy. Live van op het Willyterras in Emleuven.
0: Hier zijn ze voor u met Anywhere, Teen Creeps.
3: There's history here.

0: Anywhere van Teen Creeps live op het terras van M. Leuven. Check ook de clip met die treintjes als jullie willen. Straks komen ze terug met nog een nummer.
1: Live van op het Willy-terras
2: in M. Leuven.
1: De zomer van Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
3: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen. Iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
2: Het wordt een druk weekend aan de kust. De hotels zitten voor 80% vol. Dat ziet Westtour. Maar het zal ook over de koppen lopen zijn qua dagjestoeristen en tweede verblijvers. Jurgen van Lerbergen.
4: Dit jaar, 21 juli op dinsdag, heel veel mensen die de brug maken. Ja, zo'n 4 dagen extra vakantie voor wie geen verlof heeft en wie wel met verlof is. Schoolvakanties, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Start van het touwverlof. Dus traditioneel denk ik een van de periode waar de meeste mensen vakantie hebben.
2: En dan zijn er nog de last-minute beslissers. Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten deze keer, in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. In Frankrijk zijn 2 doden gevallen bij de hevige onweersbuien van gisteravond. Dat meldt het Franse nieuwsagentschap AFP. 1 vrouw kwam onder een boom terecht in de buurt van Limoges, in het centrum van Frankrijk. Het andere slachtoffer viel ten zuiden van Lyon. Daar werd een man dood aangetroffen nadat zijn huis in brand was gevlogen door bliksem. En opnieuw een wereldrecord in dierenpark Peridaisa. Daar hebben ze het grootste aantal plantensoorten in een overdekte tropische tuin. 1675 om precies te zijn. Die staan in de nieuwe serre die het park eerder dit jaar opende. Dat was al de grootste overdekte tuin. 8 voetbalvelden groot trouwens. En ook het grootste overdekte ecosysteem ter wereld. Droog met afwisselend zon en wolken. Temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken. Zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
0: Live van op het Willy Terras
1: in Emleuven. Willy. Live music matters.

0: We zijn een nieuwe nummer van U2 aan het bespreken. Dat ben ik aan het doen met Bert. Wat vind je ervan, Bert?
1: Ik ben matig enthousiast.
0: Ja, je was eigenlijk heel enthousiast.
1: Nee, de catchiness is niet onderschatten. Het nummer in zijn geheel, ik ga een tweede luisterbeurt nodig hebben.
0: Ja, dat gaat nu niet meer. Maar we gaan. We zitten hier met Teen Creeps Live. Joram en Bert zijn bij mij. Ramses, de drummer, is er niet bij. Maar dat is niet nodig voor een min of meer akoestische set. Daarjuist kregen we Anywhere. Die clip moet je dan ook nog eens checken. Van op hun laatste album is dat. Maar het is tijd voor de dilemma's of de Willy Weetjes. Bert, ben je daar klaar voor?
1: Ik hoop het.
0: 1 perfect album of 10 goede albums?
1: Dat is al direct een heel moeilijke. Misschien 1 perfect album dan wel.
0: Oké, daar gaan we voor. Het volgende dus van Teen Creeps?
1: Ja, ongetwijfeld.
0: Een artiest zien die geweldig live is, maar weinig hits heeft, of een artiest met alleen hits die live tegenvalt?
1: Het eerste, altijd de geweldige live show met weinig hits. Ik denk dat een goede live show ook nummers kan beter maken.
0: Klopt. Whispering Suns of Sophia?
1: Fuck.
0: Even meegeven dat Bert bij allebei ook de bas beroert.
1: Shit. Teen Creeps.
0: Ja, goed antwoord. Dat mag, dat telt. Een wereldhit schrijven die waarvan niemand weet dat dat jouw nummer is, dat jij dat hebt geschreven. Of een onbekend nummer schrijven dat door iedereen wordt geprezen.
1: Het eerste. De anonimiteit. Lijkt me nog wel tof.
0: Siert je. Queens of the Stone Age produceren of een experimenteel jazzalbum van Meteor produceren?
1: Fuck. Dat tweede, sowieso. Daar zit de hele wereld op te wachten.
0: Ja, wel, dat dacht ik wel. Hè. Queens of the Stone Age is misschien...
1: Ja, die kennen we wel. Die doet het
0: voilà,
1: goed.
0: Voilà. Hebben we er nu 5 gehad? 1, 2, 3, 4. Ja, dat waren ze.
1: Oké, top.
0: Nu is het aan jullie. Je gaat nog een nummer voor ons spelen.
1: Yes.
0: En dat wordt...
1: Automatically. Dat is misschien het rustigste Teen Creeps nummer dat we ooit gemaakt hebben.
0: Oké, dat staat ook op het laatste album?
1: Yes, klopt.
0: Daar gaan we van genieten hier op het terras van M. Leuven. Bert, zet je maar klaar. Hier is Teen Creeps voor u. Geniet ervan. Wow, even AC/DC ertussen. Dat was niet de bedoeling. Nee, het is wel degelijk Teen Creeps, hoor. Hier zijn ze.

0: Joram en Bert van Teen Creeps met Automatically live op het terras van M. Leuven. 15 oktober staan ze in de Kafka in Antwerpen voor een volledige set. Daar moet u bij zijn.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in M. Leuven.

0: zomer van Willy.
1: Music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy.
3: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt. Knaldi.
5: Nu bij Aldi, een promo met pit. 50% korting op watermeloenen. Dat is maar 1 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot

Circa Waves en Lost in the Fire. Daar juist als 10 Creeps hier te gast op het terras van M. Leuven. En in de namiddag bij Annelies komt Emmy Dark langs. Het kan hier niet op. Je kan erbij zijn, hè, want het terras is open voor jullie. We zitten hier dus liever niet alleen. Maar je kan het ook volgen via de radio natuurlijk. Music sounds better with you. Dat was waar ik naartoe wou. Hoor je niet altijd op Willy, maar vandaag wel. Stardust is dit. En zo wordt het 2:30.

Suede sinds 1992 ongeveer onstopbaar. Want binnenkort ook op 7 augustus te zien op de Lokerse feesten. Dit was Emotionally Unavailable, nieuw werk van Suede. The National heb ik voor u, The Day I Die. Ik ga ervan uit dat dat nog heel lang zal duren. Nog een hele zomer van M op het terras van M Leuven te gaan. Met de zomer van William.

0: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wow, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
2: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
2: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op Proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
10: en Brico Planet
9: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
10: 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
11: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
12: De zomer van Willy. Iwijn Segers.

Nick Cave and the Bad Seeds. Wie anders? I Had a Dream, Joe. Wist u al dat we op 6 augustus van Willie Unplugged doen? Jawel, dan komt T.P. Le Green langs om op te treden, maar ook deze Portland. Ik geef u nu al eens Ally Ally mee. Niet te verwarren met Allee Allee. Dat is van iemand anders.

0: Yes.
1: Pompie.
2: Vandaag
1: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
1: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
1: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
1: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
3: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
1: Weten we.
4: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.
6: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
7: Het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag. Het Instituut voor Tropische Geneeskunde waarschuwt voor de Aziatische tijgermug. Die duikt steeds vaker op in ons land en kan ziektes verspreiden. In zo'n 40 gemeenten is die mug nu al gespot. Wim van Bortel van het Tropisch Instituut.
9: De mug die broedt in heel kleine broedplaatjes, in emmers, in gieters, in regentonnen. Dus regentonnen kunnen wij afdekken, gieters en stilstaand water kunnen we verwijderen. En bijvoorbeeld drinkwaterbakjes voor dieren, vogels, die kunnen wij regelmatig verversen. Iedere 5 dagen. Dus dat zijn kleine maatregelen en dat doet al heel veel.
8: Opnieuw een bosbrand in Spanje, in het noordoosten, deze keer in de provincie Zaragoza. Daar is al 12.000 hectare in vlammen opgegaan. Ter vergelijking, dat is een gebied groter dan de stad Parijs. De brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. 700 inwoners zijn geëvacueerd. En in Israël mogen gevangenissen voortaan bewaakt worden door Nijlkrokodillen, dat melden Israëlische media. De minister van Nationale Veiligheid wilde die krokodillen eigenlijk al langer inzetten in de gracht rond de gevangenis, maar omdat het om beschermde dieren ging, mocht dat niet. Maar dat is nu bij wet aangepast. Droog met afwisselend zon en wolken, temperaturen tussen 28 graden in het binnenland en 22 aan de kust. Het weekend wordt een pak koeler met meer wolken, zaterdag tot 25 graden, zondag nog 23.
6: Live vanop het Willy Terras
7: in Emleuven. Willy. Live Music Matters.

Zo blij ben ik met de nieuwe Phoebe Bridgers Lost Boys, want die komt zeker in de playlist van Slacker Station. In september zijn we er terug op zondag tussen 10 en 12, want het is tenslotte dan ook zondag voor iedereen. Er is Golden Earring met een Golden Hour. Twilight Zone.

Golden Earring. Elke dag is er wel iets te doen op het terras van M. Leuven, waar we met de zomer van Willy zitten. Maar ik wil toch een aantal dingen aanstippen. Dinsdag 21 juli, nationale feestdag, maar ook een rock'n'roll rommelmarkt. In de tuin van M. Leuven, waar vinyl wordt verkocht van onze chef muziek bijvoorbeeld, maar ook van Luc en Eppo Jansen. Je kan er tattoos laten zetten door de man van Sien Wijnands. Dat kan hier dus allemaal op 21 juli. En er zijn gratis frietjes voor de eerste 500 mensen. Dat zou toch moeten lukken, hè? Rep je allemaal dinsdag naar de tuin van M. Leuven. En op donderdag 23 juli komt Hi Hi spelen. In de avond is dat opnieuw in de tuin van M. Leuven om 8 uur. Hi, hi. En die klinken zo. Maar live nog beter. Want dan kan je erop dansen. Nu ook al, maar het is toch anders. Zorg dat je erbij bent.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste DeLijze-winkels gewoon open.
2: Attention luisteraars! Het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé. Vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM. Kleurt je dag.
5: Code yellow.
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
4: Spar Koolruidgroep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
8: Zijn de Vos.
9: Ja, Lemmes.
8: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
9: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slee samurai.
8: Of dingen, hè? Bougie burgers.
9: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
8: Oké.
9: Waarom neemde jij nu nog een burger?
8: Ik moest

enkel bij Willy natuurlijk. Stereo Lab en French Disco. Wie weet een plaatje dat je op de rock en rommelmarkt kan kopen. 21 juli is dat hier op hoe moet ik dat noemen? Ah, de tuin van M. Leuven. Ik ging zeggen de wei, maar het is gewoon een tuin naast het museum waar wij dus uitzenden van op het terras. Is er dinsdag 21 juli, Belgische feestdag, een rock en rommelmarkt. En onder andere Luc en Eppo Jansen verkopen daar hun vinylplaten, of toch een aantal van hun vinylplaten. Ik denk niet dat ze alles gaan weggeven. Maar er zijn ook frietjes van Bossuwe. Is dat een merk van frietjes? Het is in ieder geval van Bossuwe. Bossuwe brengt frietjes voor de eerste 500 mensen die op de rock- en rommelmarkt afkomen. Ik ga ervan uit dat u daarbij bent. Er is Pearl Jam en Black en daarna nog Tame Impala.

enkel de waarheid. En er verschiet iemand die een petje komt halen hier aan de DJ-desk, niet weten dat ze live on air zou kunnen zijn. En zelfs misschien gefilmd wordt, want hier hangen allerlei cameraatjes. Dus pas maar op. Gelukkig zijn de petjes gratis, mevrouw. En kan je er eentje meepakken. Een beige of een zwartse koos voor zwart. Perfect bij dit weer. Ik kan u al vertellen dat Annelies Orie het straks van mij overneemt. Om 3 uur zit zij hier en bij haar komt Emmy Dark langs. Ook fijn om te zien hier live op het terras van M. Leuven, waar we nog de hele zomer zitten. Dit is ook al eentje voor Annelies, namelijk haar favoriet Weezer. Onherkenbaar, want het zou evengoed Toto kunnen zijn. Met Afrika natuurlijk. Dat is een weggever.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. Min 55% op trostomaten.
1: Min 55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Even opfrissen? Dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De zomer van Willy. Live vanaf het Willy-terras in Leuven.

Universal Soldier van Depeche Mode om 2:59. Dat betekent dat ik u zo meteen achterlaat in de handen van Annelies Orrie. Hey, dat rijmt, maar dat was heel toevallig op het terras van M. Leuven waar we de zomer van Willy vieren. Ik heb nog de Yeah Yeah Yeahs, Madness en Lemonheads. En dan gaat Annelies er tegenaan met de Ramones. Wauw, dat wordt een feestje. Mij zie je maandag terug om 11:00.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 euro. Lidl, dat kan tellen.
1: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Condroso wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
4: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren niet vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
3: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie, daarom zou die extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Die nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham ook aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. Het Brusselse effectenhuis Euroclear moet de Russische centrale bank een schadevergoeding van 200 miljard euro betalen. Dat vindt ook een rechtbank in Moskou. Bij Euroclear stond zo'n 200 miljard aan Russisch geld vast door de oorlog in Oekraïne. De Russische centrale bank had een proces aangespannen. De kans is wel klein dat Euroclear de schadevergoeding effectief moet betalen, want de Russische rechtbanken hebben geen zeggenschap in ons land. Deze namiddag droog met opklaringen in het zuidoosten. Kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
1: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven.
1: Willy.
5: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Annelies Orie.
6: Het antwoord op de vraag van de Ramones zometeen, dat is Willy. Willy, zeg ik u.
1: Music matters.
5: Music matters. Willy.
7: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: This is Do You
1: Rock
0: Remember?
1: And Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
0: Ja, ja, stay tuned for more rock and roll. Do you remember rock and roll radio van de Ramones was dat? De volgende band heeft vorig jaar de hele tuin van Emleuven op stelte gezet. Kids with Buns was dat. Net heel populair toen door liefde voor muziek. Het is super cool dat Marie altijd met haar gitaar vol het publiek ingaat. Niemand zal dat vergeten. Dit jaar komen ze opnieuw langs voor een akoestische sessie op ons terras hier op maandag 27 juli om 13:45. Dus een lunch met live muziek van Kids with Buns, dat behoort hier tot de mogelijkheden. Je hoort nu Kids with Buns en Car Crash. Willy.

voor Emmy Dark, die hier over een klein half uur zal spelen. Dus daar hoef ik geen reclame meer voor te maken. Goedemiddag, Leuven. Hey, voilà, er zit veel volk. Maar 20 augustus, dat is wel nog lang. Dus het lijkt me goed dat je wel in je agenda zet dat deze band dan langskomt. Volgens mij hebben ze dit nummer trouwens speciaal voor mij geschreven. Dit wordt mijn nieuwe lijflied. Dit is Suns en Surfer. Oh, looks

0: 1901 van Phoenix. Het is niet omdat Thomas de Soete een hele maand vakantie heeft dat we zijn favoriete muziek niet meer moeten draaien. Zometeen een collectief amazing moment op deze gezellige vrijdag.
1: De C.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
4: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis in Mechelen. Waar ze buiten dino-skeletten kunnen opgraven en waterraketten afschieten. Binnen zijn er spectaculaire liveshows. Allemaal met één inkomticket. Tickets op technopolis.be.
5: De zomer van Willy. Live van op het Wielterras in Emleuven.

0: think I'm like one of your pinup boys. You learn your lessons and you stay.
1: Pin-up Boys van Westside Cowboy. En ook deze zomer worden wij getrakteerd op nieuwe muziek van niemand minder dan Queens of the Stone Age. Hier klinken ze een klein beetje anders dan anders, maar ik vind hem wel heel goed. Dit is Easy Street.
2: I'm

Ja, Wadde, dankzij de komst van Emmy Dark gaat onze voorraad Willy Petten er vandaag volgens mij helemaal door. Er liggen er hier nog een paar trouwens, hè, voor de mensen in Leuven. Over een kleine 10 minuten is dan haar. Maar ik heb nog een luistertip voor deze zomer. Want of je nu aan een leeg bureau zit omdat al je collega's op vakantie zijn, of je hebt zelf een roadtrip op de planning, Katrien Moerkerke die heeft onlangs bij ons Sunday Bloody Sunday gemaakt. Een programma over protestsongs. 4 afleveringen lang heeft ze de beste protestsongs bij elkaar geraapt en op een rij gezet. En dit is er zo eentje die toen ook passeerde. Je kunt heel Sunday Bloody Sunday herbeluisteren via Willy.radio of in onze app. Dit is Green Day en dit lijkt grappig, maar het is het niet. Dit is Holiday.

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: Kruidvat gaat deze zomer voor vitamini-prijsjes. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis. Je gaat beter naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 15% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
8: Live van op het Willy-terras.
9: In Emmeleuven.
8: De zomer van Willy.

0: Hey Joe van Jimi Hendrix.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Een hele goede middag, Ineke, oftewel Emmy Dark.
3: Hallo.
0: Moet ik eigenlijk Ineke zeggen of Emmy? Ik vind het altijd lastig.
3: Wat je wilt.
0: Ja, maar wat zeggen mensen tegen u?
3: Ik ben ze toch alle twee?
0: Ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Zeg, ik ben super blij dat jij na al die zotte dingen die je de afgelopen maanden hebt gedaan, ook nog even tijd had om naar ons terras te komen. Ik zag een volle uitverkochte AB, het voorprogramma van Counting Crows in het OLT en Werchter Boutique. Dat is op zijn zacht gezegd niet slecht, hè?
3: Tof, hè?
0: Besef jij zelf wat er eigenlijk allemaal gebeurd is?
3: Ik ben daar al zo lang, zo hard aan het werken, dat dat nu zalig is dat dat gebeurt. Maar ik ben ook blij dat dat gebeurt. En ik besef dat wel, ja. Als het zo zo'n lang pad is, dan besef je dat wel.
0: Ja, ja, ja, ja. En als we zo eens teruggaan naar bijvoorbeeld een Werchter Boutique. Ik zag jij daar op een foto echt zo jezelf optrekken aan de baren van zo de inkomhal waar dan in het groot Werchter Boutique boven staat. Heb jij tijd om zo wat onnozel te doen voor een show? En zo kan je dan ontspannen? Of is dat toch echt heel veel stress?
3: Ja, veel stress heb ik eigenlijk niet. Maar als je dat te goed wilt doen, of op mijn manier, ja, ik heb zo... Allee, ja, mijn heel plan wat ik doe voor en na de show, ja. Dat is toch wel redelijk strak, hoor. Er is niet veel tijd voor zottigheid.
0: Ja, ik heb daar al van alles over gehoord en gelezen, over dat stappenplan. Wat zit daar concreet eigenlijk allemaal in? Want jij zegt dan soms, ja, ik kan dat niet allemaal opnoemen, maar er is wel eentje.
3: Ja, maar dat begint de dag ervoor eigenlijk al.
0: Ja?
3: Maar dat is ook zoveel wat ik moet meenemen. Voor mij alleen, en er is geen band, hè, dus ik moet alles opvangen. Het is maar om te zeggen... Als het stil is, is het omdat ik niks doe, hè.
0: Ah, ja, ja, ja.
3: Dus okay. Dat is gewoon... Alles
0: er is
3: moet
0: niemand
3: werken.
0: Die een drumfilletje kan geven. Nee. Er is niemand die iets kan overpakken. Nee. Dus technisch, oké. Okay. En zijn er maar mentaal veel dingen dat je doet?
3: Nee, ik ben gewoon heel fel bezig met voorbereiding altijd. En ook, je moet ook... conditie hebben, want anders lukt het niet.
0: Dus vandaar dat jij het dus kan optrekken aan de ingang van Werchter Boutique. Ik vond dat heel impressionant. Binnenkort staan er nog heel coole shows op de agenda. Drandoeter bijvoorbeeld. Ja. De Lokerse Feesten. Op de Lokerse Feesten speel jij slechts een paar uur voor in een Lenny Kravitz. Veel vrouwen zouden in katzwijm vallen als ze die daar in de backstage tegenkomen. Heb jij dat ook of denk je, goh...
3: Jawel, jawel. Op dat
0: jawel.
3: Moment zelf, als je die dan tegenkomt in de gang of in de backstage ergens, dan is dat toch zo, oh, waar zit ik nu?
0: Zat. Ja, dat wel.
3: Ja.
0: Maar zo de persoon van Lenny en zijn seksappeal, doet jou dat niet sowieso? Oh.
3: Ik moet eerst zingen en dan heb ik pas tijd om te kijken. Hè? Achteraf,
0: dat is goed,
3: hè.
0: Dat is goed. Dit najaar ga je die grote podia even laten voor wat ze zijn. Je gaat een theatertour doen. Dat is veel intiemer. Je kunt mensen in de ogen kijken. Had je daar nood aan, na al die grote shows?
3: Dat is altijd leuk. De afwisseling is altijd goed. En na de zomer, ja, in de winter kunnen we toch moeilijk niet buiten komen, hè. Dus ik ben heel blij dat die tour er is. Maar er is al veel bijna vol.
0: Ah ja, ja, dus al bijna allemaal uitverkocht.
3: Nee, ik zeg niks, maar ja. Is maar
0: dus mensen die heel graag naar de theatertour van Emmy willen gaan, zorg dat je een kaartje hebt. Hè. Daarstraks hadden wij hier Teen Creeps over de vloer. Bert Vliegen is daar frontman. Mm-hmm. En die zei over jou... Ja, die Ineke, die kakt echt songs. Ik heb ooit eens een songwritingkamp met haar gedaan voor Vibe, toen ze nog redelijk jong was. En hij zei, ja, die kwam elke dag met 2 nieuwe nummers of zo. Is dat echt zo? Gaat het zo gemakkelijk?
3: Nee. Het gaat helemaal niet gemakkelijk. Ik ben ook veel te moeilijk. Ik ben heel moeilijk tegen mijn eigen altijd. Hè. En 100 keer weken en weken en zo. Dat woord niet zo en dat melodieke niet zo. Maar ik ben heel hard aan het werken aan mijn nieuw album en ik hoop dat het er snel is.
0: Ja, ik vroeg het mij af, van ja, als het zo vlot gaat, komt album nummer 2 er dan al aan? Ja.
3: Ja, ik ben aan het schrijven. Schrijven, schrijven.
0: Hoe gaat dat bij jou? Is dat alleen op jouw kamer? Is dat onderweg naar shows, in backstages? Of wanneer komt de inspiratie?
3: Overal altijd komt inspiratie, maar je slaat het dan ergens op in een kamertje. En als je dan thuis bent en klaar voor je boekje met je gitaar, dan komt het meestal.
0: Ja.
3: En bij mij is dat echt dat ik van 's morgens tot 's avonds, zo de werkuren, 9 tot 5, ben ik aan het schrijven.
0: Ah, echt? Zo'n professional?
3: Yes.
0: Ja, ja, ja.
3: Met
0: mij
3: aan het lachen, hè.
0: Nee, dat is helemaal niet waar. Maar er zijn artiesten die zeggen van, ja, ik moet ergens op een berg kunnen gaan zitten en dan komt het misschien. Maar bij u is gewoon travakken eigenlijk.
3: Het moet ook, hè. Allee, ik heb geen tijd om naar die berg te gaan en dan daar een beetje te zitten en dan terug te komen.
0: Ik snap het, ik snap het. Het is veel te druk. Ze moeten voor Lenny Kravitz gaan spelen op de Lokerse Feesten en zo. Zeg, Emmy, jij gaat nu dadelijk al 1 nummer spelen. Met welk ga je beginnen?
3: Matter of Time.
0: En dat is best speciaal. Heb je het al voor het publiek gespeeld?
3: Ja, een paar keer. Al heel lang geleden, maar dan heel lang niet, omdat ik er iets aan veranderd heb. En nu, ja, nu denk ik dat ik er bijna klaar mee ben, maar ja, jij gaat het mij moeten vertellen of het goed genoeg is zo. Ik ga misschien nog hier en daar iets veranderen, maar ik wil het toch eens testen.
0: En het is wel iets wat je op je tweede plaats zou willen zetten?
3: Ja, graag.
0: Oké, zet jou maar op het gemak klaar. Drink nog een slokje. Na die uitverkochte AB, het voorprogramma van Country Grows en Werchter Boutique, nu dus ook live van op het Willy Terras hier in Leuven. Hier is Emmy Dark en Matter of Time.

0: geweldig applaus krijgt ze hier in Leuven. Ze denkt trouwens dat ze nog moet sleutelen aan die Matter of Time. Ik denk dat wij allemaal het eens zijn van niet. Emmy Dark en Matter of Time hier live op het terras daarnet. Straks om 4:15 hoor je haar opnieuw en dan ga ik haar ook een paar ambetante vragen stellen.
1: De zomer van Willy. Live van op het Willy-terras in Leuven.

0: Jazzpop en Different Class. Ondertussen nog veel reacties op de komst van Emmy Dark hier naar ons terras. Wim laat weten, ik ben niet in Leuven geraakt, maar ik ben volle bak aan het meegenieten via de livestream. Dus dit komt ook allemaal op VTM Go. Je kunt het ook volgen in de app en op onze site. Straks nog eens Emmy Dark. Zometeen R.E.M.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wow, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. De regering bespreekt vandaag het voorstel van minister van Pensioenen Jan Bon om pensioensparen aantrekkelijker te maken. Jan Bon wil dat doen door de kosten van een overstap naar een andere bank te verminderen. Maar vooruitvoorzitter Con Rousseau wil verder gaan. Hij wil een vaste limiet van 1% op de bankkosten voor pensioensparen.
7: Als je de vrijmarkt laat spreken, zijn de gewone mensen altijd de dupe. Dus de overheid moet soms ingrijpen. Het is zeer belangrijk dat we weten dat we daar als overheid 600 miljoen euro insteken en dat 80% van dat geld bij de banken blijft eigenlijk. Dus we sponsoren hier vooral de banken, terwijl wij zeggen we moeten dat pensioensparen meer naar de mensen laten gaan om de mensen te beschermen en hun koopkracht te beschermen en vooral om die pensioenen omhoog te krijgen.
6: Het is vandaag de laatste ministerraad voor de vakantie. Daarom zou die wel eens extra lang kunnen duren. In het Verenigd Koninkrijk is Andy Burnham de nieuwe leider van de sociaal-democratische partij Labour. Hij was de enige kandidaat en volgt zo de Britse premier Keir Starmer op. Starmer nam vorige maand ontslag na tegenvallende verkiezingen. Volgende maandag wordt Burnham aangesteld als nieuwe premier. Hij blijft aan tot de verkiezingen van 2029. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau, dicht bij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste weekends van de vakantie op de snelwegen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maxima tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden.
1: Live van op het Willy Terras
5: in Emleuven.
1: Willy.
5: Live music matters.
1: De zomer van Willy. Annelies.

0: business all their life. Radio listeners!
1: Radio Song van R.E.M. Het is een geweldig gezellige vrijdag op ons terras hier in Leuven vandaag. We hebben een bakske vol voor Emmy Dark, die zo meteen nog een nummer komt spelen. Maar eerst hoor je nog muziek van Tom Petty en de Heartbreakers na Mauro Pawlowski en Maintained Love. Goedemiddag.
2: Willy.

0: Klinkt heerlijk hier in de zon. Tom Petty en de Heartbreakers en Refugee.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Nog altijd bij ons op terras. Emmy, Dark, dag Ineke.
3: Hey.
0: Hey. Je hebt daar net al één nummer gespeeld. Zometeen komt er een tweede. Maar wat wij doen met elke artiest die hier langskomt, wij stellen die een paar dilemma's voor. En jij moet dan kiezen.
3: Ja.
0: Ja, ik ga heel simpel beginnen. Hè. Jij komt uit Alken, ik kom uit Stevoort. Dat zijn eigenlijk twee heel gezellige dorpjes in Limburg die echt naast elkaar liggen.
3: Ja.
0: In Limburg eten wij graag fly. Ik toch?
3: Ja, ja, ja.
0: Jij ook?
3: Ja, ja, ja.
0: Stel, jij moet kiezen. Een jaar lang, elke dag, Limburgse fly of een jaar lang, elke dag, ijs eten.
3: Taart.
0: Ja?
3: Ja.
0: En welke?
3: Iets wat je elke dag kunt eten en wat dan ook niet op je gezondheid gaat wegen. Dus pak dan iets met veel fruit.
0: Een goede fruittaart.
3: Like Frutella, dat is ook fruit. Hè.
0: Ja, ja, ja. Ken je het conceptje fuck, marry, kill?
3: Nee.
0: Dus dan moet je normaal gezien kiezen iemand om te fucken, iemand om te trouwen, iemand om te vermoorden. Maar ik heb er mijn eigen versie van gemaakt.
3: Oké.
0: Okay. Ik heb eentje gemaakt en die heet play, repeat, skip.
3: Oké.
0: Okay. Ik ga jou telkens een artiest geven en je mag één keer play zeggen, je mag één keer repeat zeggen en je mag één keer skip zeggen. Je weet alleen niet welke de volgende artiest zal zijn.
3: Ah ja, oké. Okay.
0: Okay? Ben je klaar?
3: Ja.
0: Dus play, repeat, skip. Johnny Cash?
3: A play.
0: Oké. Okay. Jack Johnson?
3: Ja, maar ja. Repeat.
0: Bruce Springsteen.
3: Oh, zeg. Dit is niet lief, hè.
0: Dat is niet lief, hè. Die moet je skippen. Dat is echt spijtig. Maar dat is jouw grote held, heb ik begrepen.
3: Ja, maar die andere twee ook. Dus
0: ja.
3: Ik ben een beetje van, ja, ik ben content.
0: Zeg, jij zei daarnet al dat optreden, dat is topsport. Sport jij veel?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja?
3: Ja, ja, meermaals. Oh, ja.
0: Hoe ziet zo'n routine er doorheen een week eruit?
3: Ah, ik loop, ik fiets, ik zwem op dit moment ook, omdat het mooi weer is. En ik wandel veel. En,
0: wow, oké.
3: Okay. En oefeningen doen. En...
0: Amai, amai, amai. Oké, okay, in topvorm. In oktober ga jij ook mee met Willy naar de Dolomieten. Hè. Wij gaan op vakantie.
3: Ja.
0: Van 18 tot 22 oktober. Jij bent een van de artiesten naast Daan, Jasper Steverlinck, Dressed Like Boys, Isolde Lazoen en Sons. In de Dolomieten kan je naar al die concerten gaan kijken, maar je kan daar ook gaan hiken of gaan biken.
3: Mm.
0: Stel, je moet iemand kiezen tegen wie jij kunt winnen in een mountainbike race. Kies je dan voor Jelle van Dressed Like Boys of Robin van Sons?
3: En ik ga winnen.
0: Ja.
3: Zeg. Jelle?
0: Ja, van Jelle ga je winnen en ik denk eigenlijk van Robin ook. Want dat zijn allemaal van die rock'n'roll boys die pintjes drinken en zo en veel vettig eten. En jij bent de topsporter van ze allemaal. Kijk je er een beetje naar uit, naar onze Willy Escape?
3: Heel hard.
0: Ja?
3: Ja, het is bijna. Ja, oktober.
0: Dus dat is bijna. Ver, hè? Ja,
3: nee, nee, nee.
0: Is dat. Jij mag nog één nummer spelen voor ons. Alleen van mij mag je er nog vijf spelen, maar eentje hebben we nog gevraagd. Welk zal het zijn?
3: Angels.
0: En waar gaat dat over? Want ik heb dat al een paar keer gehoord, maar ik denk dan... Misschien moeten we toch eens vertellen wat de boodschap daarachter is.
3: Ja. Heel kort gezegd, want het is voor mij een heel verhaal, maar heel kort gezegd. Ik denk dat we allemaal wel alles op een punt geweest zijn in ons leven dat je echt roept om engel, kom mij hier redden. Ja, daar gaat dat over. Het is een noodkreet.
0: Een noodkreet, oké. Okay. Zet je maar klaar. Drink nog eens van jouw water, als je dat graag wil. En... dan gaan wij nog een tweede keer luisteren naar Emmy Dark en haar noodkreet. Helemaal live van op ons terras hier in Leuven dat geweldig goed vol zit. Dit is Emmy Dark en Angels.

0: Ik denk dat wij intussen allemaal gered zijn door die Angels van Emmy Dark. Helemaal live op ons terras hier in Leuven. Als je trouwens graag nog mee op reis wil met Emmy Dark en al die andere artiesten, er is nog plek in onze Billy Escape.
1: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Van Christopher Nolan.
4: No one could stand between me and home.
3: Deze zomer komt de legende tot leven. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya en Charlize Theron.
5: Let's go!
3: The Odyssey, nu in de bioscoop.

Waterfront van Simple Minds. En terwijl Emmy Dark hier cd's en lp's aan het signeren is en Willy Petten en zo, gaan wij door met de show. En ik ga nu al verklappen, straks dan kun je hier nog een apero pakket winnen. Het is er de temperatuur voor, het weer voor een fijne apero. Dat is iets voor rond 5:30. Dit zijn Intergalactic Lovers

0: naar uw stereo van Supergrass. En je weet, kiezen, dat is altijd verliezen. Vorige week koos ik ervoor om een weekje te gaan surfen, een weekje met een vriendin naar Frankrijk te trekken. Welke live sessie heb ik toen gemist? Die van een van mijn favoriete artiesten, namelijk die van Flip Kaulier. Hij speelde toen een welgemeende live hier op ons terras. En dat klonk zo.
1: Live van op het Winnie Terras. In Emmeleuven, de zomer.

0: is warm. Dank u.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Zeeuwse jumbo-mosselen van Boni.
2: Oh, korting op jumbo-mosselen. Oh ja, met frietjes.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Zij de Vos.
4: Ja, Lemmis.
3: Wat gooien we straks op de barbecue?
4: Eet dat perfect pas bij onze chili lime mayo.
3: Een goeie visk.
4: Of een lekkere langoustine.
3: Oh ja, daar heb ik al langoustine in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
6: de Vos Lemmis.
7: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Een gefileerde prijs voor extra veel zalm. Aldi, altijd slim.
9: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
10: Solden bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
11: Dit is de zomer
12: van Willy.

Zoomstation van YouTube. Het is een fantastische zomer, die van 2026. Maar elke dag keren we ook graag eens terug naar een andere zomer. Eentje uit het verleden. En vandaag is dat die van 1965. De zomer van 1965 was bijvoorbeeld het geboortejaar van de moeder der festivals, Jazz Bilze. Daar hebben we het gisteren nog over gehad. AC/DC, The Clash, Lou Reed, The Cure, die stonden daar allemaal in hun beginjaren op de line-up. Ook in de zomer van 1965 werd de Nederlandse anarchistische beweging Provo opgericht. Die demonstreerde voor vrije liefde, milieu en emancipatie. En de Provo's kwamen bijvoorbeeld ook in het nieuws door het protest op de trouw van koningin Beatrix. Hier werden rookbommen afgestoken. Ook zou de beweging LSD in het drinkwater gedaan hebben. En aan de koninklijke paarden hebben gegeven. Dat moet een leuke trouw geweest zijn, maar... Het hoogtepunt van de zomer van 1965 was het Newport Folk Festival. Bob Dylan was hier eigenlijk al lang een vaste waarde. Alleen toen hij in 1965 op het podium kroop met een elektrische gitaar, vonden die folkmensen dat niet zo leuk. Hij kreeg een pak kritiek. Het publiek zag het als een beetje verraad dat hij die rock boven folk verkoos. En de set kreeg de bijnaam The Electric Controversy. Toen hij Like a Rolling Stone begon te spelen, werd het boegeroep uiteindelijk luider dan zijn stem. Het nummer dat ik nu ga draaien, de versie althans, die kwam een paar dagen eerder uit, maar viel toen nog niet zo in de smaak bij de festivalgangers. Hier natuurlijk wel, de elektrische Bob Dylan. Dit is Like a Rolling Stone.

0: 65 heel graag live gezien. Het is vrijdag, dus ik denk, we kunnen misschien al wel eens vooruitblikken naar volgende week.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Ik zou het bijvoorbeeld kunnen hebben over de Sheila Divine, die volgende week vrijdag langskomt. Die gaat niet live spelen, maar ik mag er wel mee praten. Dus als je nu al vragen hebt voor de Sheila Divine, stuur ze vooral door in de Willy-app. Ik zou het ook kunnen hebben over Hi Hi, die volgende donderdag hier in de tuin komt spelen. Maar op dit moment wil ik je vooral graag uitnodigen op onze Rock en Rommelmarkt. Die vindt plaats op dinsdag 21 juli, onze nationale feestdag. We beginnen daaraan om 10 uur, loopt tot 5 uur. En wat gaan we allemaal doen? Wel, er komen heel veel mensen platen verkopen. Onze eigen chef muziek Kevin Moens bijvoorbeeld. Luc Jansen zal ook een deeltje van zijn collectie meebrengen. Ik denk wel dat dat betreden is op eigen risico. Je zou een tattoo kunnen laten zetten door de man van Sien Wijnands, Tattoo Yaya. En wat nog kan, je kunt frietjes komen eten. Want vanaf 12 uur delen we 500 gratis pakken friet uit met dank aan Bozuwee. Ik heb nu al zin in die frietjes over die tattoo. Daar moet ik misschien nog eens een klein beetje over nadenken. Misschien eens vragen aan mijn mama of dat eigenlijk wel... Maar goed... Dinsdag 21 juli, 10 uur, dan verwacht ik je hier in de tuin van Museum M. Oh ja.

0: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag. In Wetteren laat het buitenzwembad De Warande vanaf maandag alleen nog bezoekers uit Oost-Vlaanderen toe. De beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er worden nu ook meer stewards ingezet en de lokale politie zal ook permanent aanwezig zijn. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment. Je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
7: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem. Kijken wat er nog kan gebeuren. Er zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
6: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. En in Frankrijk is de Autoroute du Soleil tussen Parijs en Lyon weer open. Een stuk van de snelweg was sinds zondag afgesloten door de zware bosbranden in Fontainebleau dichtbij Parijs. Volgens de brandweer is er geen risico meer dat de branden heropflakkeren. Op sommige plaatsen zal je wel maar 90 km per uur mogen rijden. De heropening komt net op tijd. Dit weekend wordt een van de drukste van de zomervakantie op de snelwegen. Het Franse gerecht probeert intussen te achterhalen wie achter die grote bosbrand in Fontainebleau zit. Een man van 46 die dinsdag werd aangehouden is weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is tegen hem. Er zijn in totaal 4 mensen officieel aangeklaagd. 2 arbeiders zijn vrij onder voorwaarden. De 2 jonge mannen van 18 zitten in de cel. Bij de brand werd al 2000 hectare natuur verwoest. Amerikaans president Trump wil met zijn toespraak over gestolen verkiezingsdata de aankomende verkiezingen beïnvloeden. Dat zeggen experts. Het gaat dan over de parlementsverkiezingen in november. Volgens Amerika-kenner Peter van Aalst vreest Trump dat zijn partij daarin niet goed zal scoren, dus grijpt hij in.
8: Maatregelen die vooral zijn partij ten goede zou komen. Hij wil het mensen moeilijker maken om naar de stembus te gaan. En vooral dat zij angst hebben om dan te gaan stemmen. Meer algemeen denk ik dat hij vooral een soort van twijfel wil zaaien rond die verkiezing. Als hij verliest, dan ligt dat niet aan hem of aan zijn beleid, maar dan ligt dat aan het kiessysteem dat niet voldoet.
6: In de documenten die Trump vrijgaf zijn trouwens geen concrete bewijzen van Chinese inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Deze namiddag droog met opklaringen. In het zuidoosten kans op buien met mogelijk onweer, maximaal tot 28 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui en tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden.
4: Live vanop het Willy Terras
5: in Emleuven.
4: Willy.
5: Live music matters.
4: De zomer van Willy. Annelies Orie.
9: Zullen wij samen, anders is letterlijk het weekend inspringen. 1, 2, 3,

opwarming voor Rock Herk vanavond. Jump Around van House of Pain, want dat gaat daardoor tot een kot in de nacht. Onze Lennart is net al vertrokken, dus straks kun je ons weer volgen op de socials. Wie hier wel nog is, dat is Emmy Dark. We zijn bijna een uur na haar live-sessie en ze is nog altijd aan signeren en foto's aan het pakken. Hoe cool is dat? Dit is Stone met Adam.

Weet je wie het nummer heeft van Finn van Stone? Emmy Dark, heb ik net gehoord, die hebben dan met elkaar gepraat. Hoe cool is dat? Als we inside info willen, Emmy, kom ik bij jou horen. Zet uw teken. Ja, ja, het is in orde. Zo meteen krijg je nog de Strokes na de Rolling Stones en Honky Tonk Woman.

0: voor de eerste 500 Willys dankzij Bossuet. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
0: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
1: Live van op het Willyterras
0: in Omleuven.
1: De zomer van Willy. Live Music Matters.

ik heb dit echt verknoeid voor mijn collega's. Ik zei dus ook tegen hen, vinden jullie niet dat Helena in dit nummer een klein beetje op Isabella A lijkt door dat Gentse accent en die allemaal zo, ik kan het niet meer onhoog.

0: Hoe kan je dat pakket precies winnen? Wel, je moet gewoon laten weten welke groente ik nu omschrijf. Dus, wat is dit? Het is een strak rond rood balletje met een groen plukje haar. Het is een beetje klein geschapen, maar als je erin bijt, dan laat het een verrassend pittige indruk achter op je tong. Dus een strak rond rood balletje met een groen plukje haar. Klein geschapen, maar dan, als je erin bijt, dan laat het een verrassend pittige indruk achter op je tong. Laat gewoon even weten in de Willy App welke groenten ik net beschreven heb. En wie weet, win jij dan zo'n aperobox.
1: Aperitief Nationaal.

0: Noorse aperoplaat, Monkeys en I'm a Believer. En wie wint er nu precies zo'n Vlaam Bio aperobox? Een hele goede avond, Lena.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Waar bel ik jou?
1: We zijn momenteel nog onderweg van op reis, dus in de auto.
0: Van waar kom je terug?
1: Oostenrijk.
0: Oké. Okay. Oh, waar zitten jullie al? Is het file?
1: Momenteel geen spullen, dan moet ik even aan de chauffeur vragen waar we ongeveer zijn.
0: Jij bent niet aan het opletten, duidelijk.
1: Koblenz, zonder geld.
0: Oké. Is nog wel een stukje te doen. Zeg, welke groente had ik omschreven? Een strak rond rood balletje met een groen plukje haar, klein geschapen, maar wel met een pittige smaak?
1: Een radijs.
0: Het is een radijs, Lena. Heel goed gespeeld. Jij wint zo'n aperobox. Dat is leuk, hè? Leuk voor onderweg naar huis, hè?
1: Ja. Als ik hier uit de lucht in mijn auto kunnen droppen.
0: Wat zeg je? Ik versta je even niet goed.
1: Ik zeg, dat zou inderdaad fantastisch zijn in een auto. Wel hier zo direct.
0: Ja, ik kan hem helaas niet naar de auto daar in Koblenz sturen. Maar hij komt jouw richting uit en dan kun je er nog een leuke zomer van maken. Ja. Wat staat er nog van festivals of concerten op de planning?
1: We zijn al naar Werchter geweest. Zelf al zeker. En de papa roept hier Rock Olme.
0: Oké, dus als thuiskomen en meteen gaan festivalen, dat komt helemaal goed. Geniet nog... Wat zegt hem?
1: De papa en

0: groeten. Dus,
1: Oké, zalig. Ja. Alright, alright. Dus de groeten. Amy Dark heeft hier daar straks gespeeld. Was heel goed. Dus dat belooft voor in de Dolomieten op onze Willy Escape. Ja. Nog een hele goede rit daar, Lena.
0: Ja. Dankjewel.
1: Salut.
0: Ja,
1: dag. Ik zal hier nog een paar plaatjes draaien om die rit van Koblenz naar huis een beetje aangenamer te maken. Zometeen Coldplay. Na Blur en There's No Other Way.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Wat was dat?
6: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
5: Flashy.
6: Voorwaarden op delijze.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon open.
7: De zomer van Willy.
8: Willy.
7: Live
8: van op het Willy-terras
7: in M-Leuven.

0: Cosmic Girl van Jamiroquai. En intussen valt hier stilaan de avond een klein beetje.
1: De zomer van Willy.
2: Live music.
0: Ik blik graag nog eens vooruit naar volgende week. Dinsdag hebben we natuurlijk onze rock- en rommelmarkt. 21 juli is dat. Iedereen is dan vrij. Vanaf 10 uur is hier vol een bak. Je kunt hier dan vinyls kopen. Je kunt boeken komen kopen. Je kunt het tattoo laten zetten. En vanaf 12 uur hebben we 500 gratis pakken friet. Dat wordt leuk. Maar natuurlijk hebben we ook heel veel fijne live sessies. En maandag beginnen we met de artiest die ik zo meteen ga draaien. Je kunt hem kennen van bij de Calico's. Maar hij is solo gegaan. Ondertussen heeft hij al het voorprogramma van Belle en Sebastian gespeeld in de AB. En heeft hij in de finale van de Rock Rally gezeten in 2024. Die jonge gast, die klinkt zo. Dit is Aaron Koch met Changes.
1: Willy.

dat gaan we nog even niet doen. Nog 13 minuten, dan kun je daar eens over nadenken. De Smits en Panic. Ons terras gaat zo meteen dicht, maar hier in Leuven is nog veel te doen, want zijn belevenissen vanavond en daar trekken ze de kaart van de iets hardere gitaren met Waste, met Fleddy Mulcahy en Channel Zero op de Oude Markt. En daarna draait Natasha Leigh daar ook nog zware platen, dus blijf gewoon hangen.

van Ghost ondertussen. Krijg ik berichtjes van Op Rock Herk. Slow danced in shadows. Like cattle they rounded us up. Annelies, waar ben je? And Veronica Lake gave her right name. Dressed Like Boys is begonnen daar. She's a bar star, a warrior in velvet pumps. Ik ga hier gewoon genieten. Een hele fijne avond. Runaways, prancing high and jubilant.

0: Even opfrissen, dat doe je deze zomer met je favoriete producten aan een kruidvat prijsje. Nu, Nivea Deo, 2 plus 2, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Attention luisteraars, het vocabulaire van VTM Go wordt vanaf 20 juli drastiquement uitgebreid. Dus hier alvast een paar eerste woordjes. Chasse patate, dat is tombone die plat op zijn buik in het zwembad valt. Bidon collé, dat is Ruben van Gucht die zijn fles wijn niet meer wil afgeven. Congé payé, dat zijn wij die...
3: Mark, wat heeft dat met koers te maken, jong?
2: Koers? Hoe koers?
3: Ah wel, congé payé, vanaf 20 juli dagelijks live op VTM Go.
4: VTM, kleurt je dag.
5: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond. Bij het buitenzwembad De Warande in Wetteren is de lokale politie vanaf volgende week permanent aanwezig. De gemeente zet er ook meer stewards in. Die beslissing komt er nadat een jongetje van 5 afgelopen maandag daar bijna verdronk. Er zijn vanaf maandag ook alleen nog maar bezoekers welkom die in de provincie Oost-Vlaanderen wonen. Daarnaast komt er ook een limiet op het aantal zwemmers in de voor- en namiddag. Op die manier wil de gemeente de drukte beter spreiden en dus ook nieuwe drama's voorkomen. In Brussel zijn de slachtoffers van de brand in het Oxygebouw herdacht. Bij die brand afgelopen dinsdag vielen 6 doden. De herdenking was een initiatief van de vakbonden. Ook arbeiders die op het moment van de brand aanwezig waren in het gebouw en op tijd werden geëvacueerd, waren erbij. Het was een sober en sereen moment, je hoort Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond.
7: Iedereen doet dat in zijn eigen sereniteit en dat vind ik wel een mooie zaak. Ik vind dat moeten we niet verder opkloppen. We moeten hier ook direct geen schuldigen beginnen zoeken. Dat was zeker niet de bedoeling van vandaag. Hier is het een hart onder de riem steken. Kijken wat er nog kan gebeuren. Er zijn nog 2 mensen aan het vechten voor hun leven. Laat ons hopen dat die mensen het binnenkort goed kunnen stellen.
6: Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat melden Chinese media. Er zijn nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. De Chinese president Xi Jinping vraagt intussen uitgebreid onderzoek. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden. En meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd, dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen. Maar het verloopt allemaal moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. En koers, de Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Gils werd knap 4e. De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minimaal straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maximaal tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood speelde de concurrentie naar huis. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 50% korting op kersen en 6 botersandwiches voor maar 1,99 €. Lidl, dat kan tellen.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Van 18 tot 20 juli krijg je bij Brico Brico City
3: en Brico Planet
2: bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
3: 20% korting op alles.
2: En zelfs 25% voor B-plus leden.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel.

0: Ga voor onze zoete promo. Nu bij Colruyt. -55% op trostomaten.
1: -55% op tomaten. Perfect, die gaan recht in mijn zomerslaatje.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Gooi deze zomer je kinderen buiten en neem ze mee naar Technopolis om buiten dino-skeletten op te graven en waterraketten af te schieten. Tickets op technopolis.be.

0: kaartjes voor de eerste 500 Willys. Dankzij Bossuet, de zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
1: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond. Dementie-experten in ons land zijn blij met de nieuwe richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie over dementie. Het gaat dan onder meer over gezonde voeding, voldoende lichaamsbeweging en genoeg sociaal contact. Daarmee zou zo'n 45% van alle dementiegevallen voorkomen of uitgesteld kunnen worden. Je hoort professor neurologie Sebastiaan Engelborgs.
3: U volgt die best allemaal zoveel mogelijk op, maar lichaamsbeweging is wel een van de levensstijlaanpassingen met het grootste effect, zo lijkt het, op het dementierisico. Zeker als ook iemand natuurlijk een overgewicht heeft, een te hoog cholesterol heeft. Mensen moeten dit oppikken, liefst. En zeker vanaf middelbare leeftijd is dat zeer zinvol.
2: En ook onze gezondheidszorg moet ook meer inzetten op preventie. In het zuidoosten van China zijn zeker 8 doden gevallen bij een aardbeving. Dat meldt de Chinese media. Er zijn ook nog zeker 34 mensen vermist. Zo'n 800 reddingswerkers zijn ter plaatse. Ook voor de kust van Mexico was er een zware aardbeving. Die had een kracht van 7,4. Er is ook een tsunami-alarm uitgestuurd. Over slachtoffers en schade is nog niets duidelijk. De aardbeving was te voelen tot in Guatemala. In Zaragoza, in het noordoosten van Spanje, is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest na de zware bosbranden en meer dan 1.100 mensen zijn geëvacueerd. Dat melden de lokale autoriteiten. Meer dan 400 brandweerlieden proberen de brand te blussen, ook met blusvliegtuigen, maar het verloopt moeizaam door de felle wind en de hoge temperaturen. Het hoofdpodium van Tomorrowland is nu beter beschermd tegen brand, dat zegt de organisatie. Het podium is 43 meter hoog en de opbouw duurde 54 dagen. Journaliste Demi van der Ede is ter plaatse.
4: Daar hebben ze toch wel voor gezorgd en hun lessen getrokken uit die brand van vorig jaar door een brandwerende coating op het hele podium aan te brengen. Normaal gezien wordt dat laagje enkel aangebracht op delen waar vuurwerk wordt afgestoken, waar vlammenwerpers staan. Nu is dat doorgetrokken tot de uiteindes waar bijvoorbeeld ook een toog is en waar je drank kan bestellen.
2: Tomorrowland is vandaag begonnen en duurt nog tot en met zondag. De Zwitser Mauro Schmidt heeft de 13e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Hij haalt het in een sprint met 2 van de Colombiaan Harold Tejada. De Brit Tom Pidcock werd 3e, Maxime van Gils werd knap 4e.
5: Een beetje dubbel, hè. Eerst zijn we wel blij dat ik achter mijn benen heb teruggevonden na een moeilijke eerste 10 dagen. En zijn dat ik aan hetzelfde miste kans in de Tour winnen is nooit makkelijk. En dat er vandaag wel de kans voor was.
2: De Sloveen Tadej Pogacar blijft leider in het klassement. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Wat was dat?
1: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My Delhaize-app of op delhaize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
0: Flashy.
1: Voorwaarden op delhaize.be/superplus. Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
2: Mannekes!
3: Pompi!
2: Vandaag
3: is Gamma open tot 8 uur s'avonds.
2: En het is nog nee tegen BTW.
3: Weten we.
2: Maar niet voor iedereen, hè.
3: Weten we.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
3: Weten we.
2: Waar gaan we dus naartoe vandaag?
4: Naar Gamma.
2: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingskaart van 5%.
3: Weten we.
5: Vandaag is Gamma open tot 20 uur. En tot zondag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
7: Het zijn solden bij Maasmechelen Village met kortingen tot 70%. En dit weekend late night shopping tot 9 uur. Als je dan niet uitgeshopt geraakt, weet ik het ook niet.
8: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
9: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op tui.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Willy. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Vlaamse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Van den Houten moet nu snel met een toekomstplan komen voor de club, want over 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp heeft nog geen nieuwe trainers. De komende dagen wordt die deal nog verder afgewerkt. De raadkamer in Kortrijk heeft 16 verdachten in verschillende zaken vrijgelaten, onder wie een verdachte van verkrachting. Ze raakten niet op tijd op de rechtbank door problemen met het gevangenenvervoer. Zo stonden er busjes in pannen en was er niet genoeg personeel. En dat is zowel voor slachtoffers als voor daders onmenselijk, zegt een van hun advocaten, Chris Vinken.
3: Maar het is gewoon de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat er voldoende middelen zijn en dat iedereen op zijn proces geraakt en opvallend is. Vroeger lukte dat wel altijd, maar dat was anders georganiseerd. Nu niet meer en op de duur vinden we dat vervelend, maar we nemen het er maar bij. Op dat vlak is justitie echt ziek aan het worden.
2: Elke dag raken in ons land 10 gedetineerden niet op de rechtbank. Die 16 verdachten zijn wel nog niet echt vrij, het parket ging in beroep. De overheid neemt nog extra droogtemaatregelen, nu voor de pleziervaart. Vanaf dinsdag mogen plezierboten op kleinere waterwegen niet meer door de sluizen varen, ook niet in groep. Dat mag voorlopig alleen nog op zon- en feestdagen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken, hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar, ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep rond van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
2: Het is heel straf, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. Wat het helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van Van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim hebben kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
1: Paul Gijsens reageerde in een open brief op de overname. Hij bedankte alle Antwerp-supporters voor hun steun. Van den Houten moet snel met een toekomstplan komen, want over zo'n 3 weken begint het nieuwe seizoen en Antwerp zit nog altijd zonder trainer. In de regio rond Parijs zijn tijdens de hittegolf eind vorige maand meer dan dubbel zoveel mensen gestorven als bij normale temperaturen, dat zegt de Franse Volksgezondheid. Het ging om 1565 extra sterfgevallen, vooral ouderen. Voor heel Frankrijk gaat het om een stijging van 30%, maar wellicht ligt het cijfer nog hoger. Ook in ons land waren er meer sterfgevallen, zo'n 2000 meer dan normaal. Het gaat om de dodelijkste hittegolf van de eeuw. Pakistan bekijkt of het nog wel wil bemiddelen in de oorlog tussen Iran en de VS. Pakistan bemiddelde een voorlopig bestand tussen beide landen, maar daar lijkt na nieuwe aanvallen langs beide kanten niet veel van over te blijven. Pakistan vreest dat het betrokken raakt in de oorlog, nadat Houthi-rebellen die Iran steunen verschillende raketten hebben afgevuurd op Saudi-Arabië. Daarmee heeft Pakistan een defensieakkoord waarin staat dat ze elkaar moeten verdedigen bij aanvallen. Vanavond en vannacht opklaringen, minima straks rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Een goede avond. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement Zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. De topministers van de federale regering zitten nog altijd samen over een hele reeks dossiers. Het is de laatste keer voor het zomerreces dat ze samen zitten. Het kan nog uren duren, want er zitten een aantal knelpuntdossiers bij. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het allerbelangrijkste, en het heeft nog een vreselijk woord ook, dat heet de annualisering van de arbeidstijd. Dat gaat over onze werkweek, 38 uren doorgaans. Wel, de regering werkt aan een regeling om wat helemaal anders te doen, zodat je bijvoorbeeld een paar weken misschien naar 46 uren gaat, om dan andere weken maar 30 uren te gaan werken. Altijd op vraag van de werknemer.
2: Vooruit wil dat koppelen aan een koopkrachtpremie, omdat ze vrezen dat mensen die vaak overuren doen en daar goed voor betaald worden, geld zullen inleveren. Voetbalclub Antwerp heeft een nieuwe eigenaar. Ex-Anderlecht-voorzitter Wouter van den Houten. Hij bereikte na maandenlang onderhandelen een voorlopig akkoord met Paul Gijsens. Die moest de club verkopen uit geldnood. In de groep Rot van den Houten zitten heel wat Antwerpse ondernemers, onder wie ook ex-Antwerp-speler Toby Alderweireld. Je hoort voetbaljournalist Janko Beekman.
4: Het is heel straf, omdat Wouter van den Houten toch een grote naam is in het voetbal, die in een niet zo heel ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht als voorzitter daar en ook aandeelhouder. En wat helemaal straf maakt, is dat die betrokkenheid van den Houten bij deze overname toch echt maandenlang geheim kunnen houden. Wat ook zeer belangrijk was voor het slagen van deze deal.
2: In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. Meer dan 100 brandweerlieden proberen dat vuur te bestrijden met 6 blushelikopters. Maar het verloopt moeilijk, want door de wind verspreiden de vlammen zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. En de Gentse feesten starten in Mineur. De stad keurde het podium van Polé Polé aan de gras- en korenlei vlak voor de start af. Volgens veiligheidsdiensten is het podium te zwaar en dus niet veilig. Voorlopig mag het podium niet gebruikt worden en kan het feest nog niet beginnen. Er wordt nu volop gewerkt om het podium aan te passen. Wanneer het klaar zou zijn, is niet duidelijk. Later deze week staat Average Rob daar op de affiche. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. En hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser tot 23 graden dan.
1: Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Dat meldt Vlaams minister-president Matthias Diependalen. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of die luchthavens nu minder geld krijgen, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
3: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. We weten dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
2: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. De gemeente Braschaat sluit tijdelijk de kinderboerderij waar vorige week vermoedelijk een uitbraak was van de stekbacterie. 5 kinderen werden ziek na een bezoek aan de boerderij. 2 van hen lagen zelfs een tijd in coma. Volgens een onderzoek van het departement Zorg raakten ze waarschijnlijk op de boerderij besmet via dieren daar of hun mest. De kinderboerderij moet dicht zolang het onderzoek loopt. In het zuidwesten van Noorwegen zijn meer dan 100 huizen verwoest door een grote brand. De brandweer krijgt het vuur moeilijk onder controle, want door de wind verspreidt het zich snel. Honderden mensen werden uit voorzorg geëvacueerd. 1 brandweerman raakte licht gewond. Er zijn voorlopig geen meldingen van vermisten of andere gewonden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden. Zondag wat frisser, nog 23 graden dan. Willy.

0: De zomer van Willy. Met volgende week live sessies van Bad Eyes, Teun en Jera Jera. En donderdagavond Hi Hi. Gratis in de tuin van M. Leuven. De zomer van Willy.
1: Live music matters. Willy.
0: Check het volledige programma op willy.radio.
2: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van middernacht.
3: Goedenacht. De Vlaamse regering heeft een akkoord bereikt over de subsidies van de regionale luchthavens. Vlaanderen telt er 3 in Antwerpen, Oostende en Kortrijk. Er was al langer oneenigheid over die subsidies. N-VA wilde er niet te hard aan raken. Vooruit wilden ze het fors naar omlaag. Of ze nu minder geld krijgen en hoeveel minder, is nog niet duidelijk. Je hoort minister-president Matthias Diependalen.
4: Dat is eentje waar we al een tijdje over gedebatteerd hebben. Daar hebben we vandaag elkaar kunnen in vinden. Dus daar is een akkoord over. Ook rond ouderenzorg, wat heel belangrijk is. Ook rond het huis van het kind. We hebben ook verdere stappen gezet in het vergunningenbeleid. Ik weet dat we werken rond vereenvoudiging van regels. Ook daar zijn opnieuw stappen ingezet.
3: Het was de laatste Vlaamse ministerraad voor de zomervakantie. Op federaal niveau zitten de topministers nog altijd samen. In Beringen in Limburg is de brandweer nog aan het nablussen nadat er een natuurbrand was uitgebroken. Dat meldt de stad zelf. De brandweer moest 11 tankwagens inzetten om de brand te blussen. Zo'n 5000 vierkante meter natuurgebied is er afgebrand. Het is nog altijd niet zeker of de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië zondag in New York kan plaatsvinden. Want door bosbranden in Canada hangt er een grote rookwolk boven de stad. Ook de luchtkwaliteit in Chicago en Detroit is extreem slecht. Inwoners moeten hun ramen en deuren dicht houden of mondmasker dragen. Het is niet duidelijk wat er met de WK-finale gebeurt als de luchtkwaliteit tegen zondag niet beter is. Vannacht opklaringen bij minima rond 17 graden. Morgen afwisselend opklaringen en wolken. Hier en daar kans op een bui bij maxima tot 26 graden.